0: more hits for you, so stay tuned.
1: Hello, publiciteit.
2: Time Music sender mijn beste mix is een 80 jaar, 90 jaar afgehaald.
1: The Super 80s.
3: Radioactive, only the best.
1: And the best music.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is 9 uur. Aan 2 minuten.
2: Taxi ambulance de la Petite Suisse. Er een taxiservice voor kranken aan Lützeburg en ook aan Mausland. We bieden eerst de service voor een chemotherapie en dialyse of een re-educatie. Maar ook krankentransporten voor klinieken. Al onze gevieren zijn opgericht voor rolstoelvoerder. Taxi ambulance de la Petite Suisse. Ruf ons einfach un om telefoon 55 77 77. Van die wilt, kan je ons ook als eerste naar erreichen. 26 72 17 37. Taxi ambulance de la Petite Suisse.